0: 해. 애비 오. 그래 다시 그래. 미.
1: Die
0: schaam voor het jeep, hè? Heb ik ook. Die schaam is er weer gelacht. En nee. En nee. Ik zeg er iets om. En nee.